0: 60s, 70s, and 80s.
1: Dit is Forever 49.
0: Forever 49. Het is 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: Celebrating life. 60s, 70s.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s.

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: Celebrating life. 60s, 70s.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: graden. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nog even die laatste zonnestralen meepakken?
5: Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: De Peter Pickabillies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Forever 49, half 7 headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op twee plekken. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug deels gesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar houdt rekening met 20 minuten vertraging. En ook op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam en dat komt door een tijdelijke afsluiting van de Drechttunnel. Daar stond een te hoog voertuig voor. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee,
5: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei hij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
21: Het is 7 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Forever 49. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
21: Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
22: Forever 49 verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Nederland. 25 kilometer file bij elkaar. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 30 minuten oponthoud. En we zien daar ook omrijdend verkeer op de N218 bijvoorbeeld, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de N496 en de N15, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar beland je in de file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A73 richting Maasbracht is dat tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je bent 20 minuten langer onderweg.
24: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
25: Forever 49.
24: Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
26: Dit is Forever 49.
27: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
28: Forever 49.
24: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: eerlijk is eerlijk. De zomer lijkt ver weg. Dan krijgen we wel lekkere temperaturen de komende dagen, heb ik gezien. Maar ja, toch. Don Henley Ordy en de Boys of Summer. Goedemorgen, vrijdag 18 september.
1: Goedemorgen.
0: Aan het begin van de week zei ik nog, we staan weer voor een nieuwe week. Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. En inmiddels zitten we weer op de laatste dag van de week. Ja, de tijd gaat zo snel. En als je het dan afvraagt van het Hof, wat heb je allemaal meegemaakt van de week? Dat is best wel veel. Ja, daar ga ik niet over uitbreiden, want dan hebben we alle uurtje niet genoeg, denk ik. Nee, het is echt serieus best wel veel. Positief en negatief, laat ik het dat even bij zeggen. Ja, ik zeg altijd maar zo, voor ieder probleem is een oplossing. En zo is het ook, hè. Het is vandaag dag 261 van het jaar. En die trappen we lekker af met muziek van Gloria Gaynor.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Dolly Parton en Jolene. Dat ze talent had, dat is één ding wat zeker is. Of zeker was in dit geval. Want twee van haar grootste klassiekers, beide wereldhits natuurlijk, Jolene en I Will Always Love You, zijn namelijk op dezelfde dag geschreven.

echte parachutesprong. De sprong van je leven. En je mag dan uit het vliegtuigje springen boven Texel. Meedoen kan nog steeds. Tot en met een uurtje of drie, denk ik, vanmiddag. Geef je favoriete plaat op uit de jaren 60, 70 of 80.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
11: Kippie.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis. Pak hem.
19: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
22: Forever 49, 7:30 headlines.
23: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht, tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud.
11: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: Doe eens gek op een vrijdagochtend. Neem je collega's lekker mee. Doe die dingen die je normaal niet zou doen. A Walk Like an Egyptian. Je hoorde natuurlijk muziek van de Bengals.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine voor vandaag. Wat was leuk om te doen in de jaren 60? Radio luisteren natuurlijk. Hilversum 3, 1965. Voor het eerst een nationale jongerenzender. De plek voor popmuziek. Maar ook dansavonden. Met een DJ. Met bandjes. Overal in buurthuizen en cafés speelden lokale bands covers van The Stones, The Beatles en natuurlijk The Kinks.

Op je werk, ben je thuis. Of gewoon gezellig in de auto. Barry White, you're the first, the last, my everything. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen, lekker aan een ontbijtje. Kopje thee, kopje koffie. Het eerste is voor mij natuurlijk kopje thee, want ik lust geen koffie, dat weet je. Even zo'n moment dat je denkt van, lekker Klaas, dat doe je goed. Patrick Swayze.

Robert Hammond en de Free Electric Band. Zometeen aan het begin van het tweede uur van In de Ochtend heb ik leuk nieuws voor je. Albert Verlinde die gaat wat brengen in het najaar van 2027. En misschien hou je er wel van. Ga ik je zo meteen vertellen. Hou nog even in spanning. Tot die tijd onder andere muziek van Steve Winwood.

0: vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is 8 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Forever 49. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaad en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam-Kradingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging.
8: Forever 49.
9: Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win!
5: Dit is Forever 49.
10: Celebrating life.
11: 60s, 70s en 80s.
10: Forever 49.
9: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Madonna's Like a Virgin. Toen ze de demo hoorden, wist ze gelijk van... Hey, dit gaat mijn nummer worden. Dit wordt een hele grote hit. Nummer 1 werd het in de Verenigde Staten. Afkomstig natuurlijk van het album Like a Virgin. En 21 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Goedemorgen, vrijdag 18 september.
1: Goedemorgen.
0: De teaser van het eerste uur. Albert Verlinde. Die brengt vanaf het najaar van 2027 de musical De Nood naar de Nederlandse theaters. Het wordt de eerste keer dat de musical in Europa te zien is. In 2024 ging namelijk de musical al in première op Broadway. Dus ja, hou de media in de gaten. Wie de rollen gaan spelen, dat is nog niet helemaal bekend. Spanning alom. Ik wens hem veel succes. Nogmaals een hele goede morgen. Het is dag 261 van het jaar. We zijn aan het aftellen, want we hebben er nog 104 te gaan richting het einde van het jaar. Dat doen we met muziek van de Golden Earring.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Give It Up. Het leuke was, begin jaren 80 was de disco zo goed als doodverklaard. En Casey en de Sunshine Band, ze waren hun hitstatus kwijt. Toen Give It Up in 82 op het album All In The Night Work uitkwam, weigerde Epic, het platenlabel, het als single uit te brengen, omdat ze dachten dat niemand nog op disco-achtige muziek zat te wachten.

0: ochtend, goedemorgen. De laatste van de werkweek alweer. Ja, misschien moet je morgen ook werken. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor het gevoel in ieder geval dan. De Pointer Sisters hoorde je en Fire. Aanstaande maandag gaan we weer twee vrijkaarten weggeven voor Hot Stuff. Oftewel Donna Summer's Hot Stuff. Donna Summer Tribute Band. En die twee vrijkaarten die gaan we weggeven. Aanstaande maandagmiddag vanaf YouTube 4-5 bij Ron Davids. Bij Ron in de middag. Wat moet je daarvoor doen om in aanmerking te komen? De podcast natuurlijk beluisteren via onze app. Gratis te downloaden. Heb je dat nog niet gedaan, dan zou ik dat zeker doen. Altijd makkelijk om bij de hand te hebben. Maar dat kan natuurlijk ook via de website forever49radio.nl. In de podcast zit namelijk een vraag verborgen. Weet jij het antwoord, dan geef je dat door.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Donna's Hot Stuff. En wij praten vandaag met Irma Derby. En je hebt ook de looks.
3: Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. Maar ik zie dat zelf niet. Ja, de looks in de zin van we zijn allebei donkere vrouwen met zwart haar. En, maar ja.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Met Sophie. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin. Boost yourself.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruggeleverd kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur, ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
0: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
19: Forever 49, 8:30 headlines.
20: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10 en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
5: Forever 49 verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Bergen-op-Zoom-Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Die doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molde gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel.
5: 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49.
21: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: muzikale geheugen van de mens zullen verdwijnen. Dit is een voorbeeld van Michael Jackson's Bad.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het tweede uur. Wat was leuk om te doen in de jaren 70? Ja, muziek luisteren. Ja, dat geldt ook voor de jaren 60 en de jaren 80 natuurlijk. En vandaag de dag. Maar disco en popmuziek waren overal in die periode. ABBA brak door met Waterloo in 1974. En Queen werd razend populair. Maar op televisie keken we naar de Fabeltjeskrant. Pipo de Clown, Zwiebertje en Hamelen.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!

0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consument en Markt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuizen en Hoevelaken het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molde doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum, 3 kilometer met een kwartier extra reistijd.
3: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49. Celebrating
4: life. 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: ochtend op deze vrijdag. En waarom ook niet? Gezelligheid kent geen tijd. John Parr en Alamos Fire, Man in Motion. Goedemorgen, vrijdag 18 september.
1: Goedemorgen.
0: Ik zat eventjes het nieuws door te nemen. En ik moest eigenlijk wel lachen om het volgende bericht. In Napels rijden ineens 70.000 Poolse auto's rond. Maar ze zijn gewoon van Italianen. Italianen hebben een slimme truc bedacht om goedkoper auto te rijden. Ze nemen een Pools kenteken en besparen zo op de wegenbelasting en de autoverzekering. Zou dat in Nederland ook gebeuren, vragen we dat af. Daar mag je over nadenken. Het is dag 261 van het jaar. En die trappen we lekker af met muziek van Paul Simon.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

schreef het nummer voor zijn toenmalige vrouw Marcia Murphy. Ja, je raadt het al, Marcia, dat past niet helemaal in het nummer, in het ritme. Daarom koos hij voor de naam Caroline.

Vanmiddag rond een uurtje of 4-5 gaat Ron Davids een winnaar of winnares bellen. Meedoen? Je kan nog steeds meedoen. Geef je favoriete plaat of nummer of artiest op. Maar let wel op, het moet zijn uit de jaren 60, 70 of 80 waar het thema vliegen in terugkomt. Denk aan Fly, Sky, Jump, Parachute.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
3: Kippie.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat Kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
3: Forever 49 half 10 headlines.
14: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan enkele files. Op de A50 is dat het geval richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum. 2 kilometer, 5 minuten op onthoud.
22: 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
22: Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: Even een lekker ommetje maken deze vrijdagochtend. Ah, doe eens van die dingen die je normaal niet zou doen. Je kan ook vergaderen buiten. Hoort je zin? Telefoontje? Ja, je begrijpt hem wel. Tijdens Trace, Walk of Life.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur. Wat was leuk om te doen in de jaren 80? Het is natuurlijk een greep uit vele mogelijkheden. Maar ik heb er een aantal uitgehaald. Ik neem je mee terug naar 1983. David Bowie in de Kuip. 50.000 bezoekers. Iconisch optreden natuurlijk. Maar wat dacht je van 1984? Doe maar. Hysterische tieners bij het afscheidsconcert in Den Bosch. En natuurlijk rollerskate disco's. Ze waren razend populair. Zoals in Paard van Troje in Den Haag. En dat was in 1983.

Queen and We Are The Champions. In het verleden zei Freddie Mercury dat hij dacht aan voetbalstadions. En aan een refrein dat fans meteen konden oppakken. Een soort verfijnde versie van een stadion. Nummer, lied. En het is goed uitgekomen, want in welk stadion hoor je het eigenlijk niet? Je luistert in de ochtend. Hans Klein is onderweg. Hij is zo binnen. Is hij al binnen of nog niet? Hij is nog niet binnen. Ja, is hij er zo. We gaan zo eventjes met hem.

0: in de ochtend. Hans, goedemorgen. Hans, ik heb een leuke verrassing voor je. Er is namelijk een leuk berichtje binnengekomen van, even kijken, Ronald Vermeer. Komt oorspronkelijk uit Nederland, maar woont en werkt in New York. Hij is zondagjarig.
1: Oh, goed zeg. Uit Amerika, in New York.
0: Ja.
1: Zondagjarig. Ja,
0: feestje.
1: 50 jaar zeker.
0: Ja, dat klopt. Echt waar. Leuk hè? Kijk er zomaar eventjes naar. Hij werkt in de nachtdienst en luistert zodoende af en toe naar Forever 49.
1: Oh, wat leuk zeg. Dat had ik niet verwacht. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Yep. Nou ja, ik ga het zo even doorlezen. Dat vind ik leuk.
0: Ja, ja, dat dacht ik
1: ook. Het is wel een verrassing voor deze vrijdag.
0: Dat dacht ik dus ook. Verder nog spannende dingen, Hans?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik ga zaterdag, stap ik in de auto. Dan ga ik naar het zuiden.
0: Oké. Okay.
1: En ik zit vanaf volgende week weer een aantal weken zit ik in een andere studio. We hebben een tweede studio in het zuiden. Ja, ik ga niet zeggen waar dat is natuurlijk. Dus dan wordt het weer iets anders. Ja, de luisteraars zullen er weinig van merken. Want we hebben altijd zo'n glasvezelverbinding in de studio. Dus. Ja. En we spreken elkaar wel gewoon. Hè? Want we kunnen gewoon met elkaar praten. Dus nou ja, dat en meer. Volgende week straks in Kleinet Forever 49 de vaste onderwerpen. En in Hansje op vakantie gaan we het natuurlijk over die septembervakantie hebben. Dit en meer. En een prettig weekend, Klaas.
0: Ja, dankjewel, Hans. En jij alvast een hele fijne reis. Temperatuur daar richting het zuiden is een stukje beter dan hier in Nederland de aankomende week. Richting de 30 graden zag ik alweer. We hebben natuurlijk in Spanje en de nabije omgeving heel slecht weer gehad. Op Ibiza was het ook ontzettend slecht, maar daar ga je gelukkig niet naartoe. Dit was hem, de laatste van de week alweer in de ochtend voor deze vrijdag 18 september. Fijne vrijdag, veel plezier met Hans Klein. Zometeen.
2: Dit was het in de ochtend.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverde kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: De Beter Pickabillies!
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
24: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
0: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, Odido Business hier.

0: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door City Skydive en Paracentrum Texel.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment enkele vertragingen gemeld, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot de A73 richting Maasbracht. Vanwege wegwerkzaamheden loop je tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde vertraging op. 3 kilometer, 10 minuten oponthoud.
4: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
5: Forever 49!
4: Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win!
0: Dit is Forever 49.

0: thuis gelaat.
1: Dat is vrijdag. Veel mensen werken thuis. Denken, laten we het orkest ook wel thuis. Ja. Rustige spits. Het was de afsluiting van Morgenspits, de bumperklever.
2: Bumperklever.
1: Bumperklever. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. Dit is Kleinet Forever 49. Tot 1 uur, de vrijdag over.

weet nog, het was een hele grote hit in 1981. Kim Carnes, Better Davis Eyes. Veiligheidswaarschuwing van de afgelopen week. De babyromper van Zeeman. De peperkaas van Geiferthoven. Er was de listeria-bacterie aangetroffen. En de Emotion verwarmde bureauonderlegger van Plonk BV. Dat kon je kopen bij smartphonehoesjes.nl. Die kunnen ontploffen, geloof ik.

0: Do You Think I'm Sexy? We springen deze week uit een vliegtuig. Ja, tenminste hebben we vorige week ook gedaan.
1: Dieter, ben je daar?
2: Ja!
1: Je springt nu al. Heerlijk. Laten we even bij het begin beginnen, Dieter. Want je komt uit Vlaanderen, maar je bent in Nederland gaan wonen. Hoe komt dat dan?
2: De liefde gevolgd.
1: Oh, natuurlijk ja. Zo gaan die dingen dan, hè. Ik ga je blij maken, want jij wint een parachutesprong boven Texel.
2: Yay!
1: Je schreef ook nog in je bericht dat je hoogtevrees hebt. Dus dit wordt wel een overwinning voor je, hè?
2: Ja, het is een bucketlist dingetje. Dus ja, we moeten er even door.
1: Ja, precies.
0: Nou. Dieter won vorige week een parachutesprong op Texel. Ja, we gaan vanmiddag natuurlijk ook zo'n parachutesprong weggeven.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar

0: Ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
17: Forever 49 verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Daar loop je een kwartier vertraging op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en na verwachting duurt de situatie nog tot 12 uur. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden wegwerkzaamheden plaats tussen Nijmegen en Molde. 2 kilometer met een kwartier op onthoud. En dan nog een evenement. De agrotechniekbeurs op de N306 richting Kampen betekent dat meer verkeer. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi 25 minuten vertraging.
17: Forever 49 weerbericht.
19: De dag is zonnig begonnen met enkele stapelwolken. In het noordoosten van het land kunnen enkele buien vallen. Vanmiddag grotendeels droog met zonnige perioden en stapelwolken in het binnenland. Maximumtemperaturen liggen tussen 17 graden aan de noordkust tot 20 graden in het zuiden van het land. De wind is matig en komt uit west tot zuidwest. Vanavond en vannacht helder weer, het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst droog met zon en een matige zuidwester. In de middag domineert de bewolking en neemt de kans op lichte regen of motregen toe. Het kwik loopt op tot 20 graden. Morgennacht gaat het stevig waaien en regenen. Zondag wordt het weer rustiger weer, met af en toe zon en buien en een temperatuur van 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: September.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie denken we meestal aan juli en augustus. Maar eigenlijk is september misschien wel één van de mooiste maanden om weg te gaan. De grote drukte is voorbij. Op het terras is weer een tafeltje vrij. Op de camping hoef je niet meer om 8 uur 's morgens met je handdoek klaar te staan. En in Zuid-Europa is het vaak nog heerlijk warm. Wij zijn ook wel eens in september weg geweest. En dan merk je pas hoe lekker dat is. Geen files richting het strand, geen lange rij bij het ontbijtbuffet. En soms betaal je ook een stuk minder. Eigenlijk zou je dus zeggen, laat iedereen maar lekker in juli en augustus gaan. Dan pakken wij in september. En er is natuurlijk één groep die al bijna 50 jaar probeert duidelijk te maken dat dat een uitstekend idee is. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaats.
1: Hansie op vakantie.

0: lachje van deze.
1: Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd.
0: Zo, dat zijn twee redenen om je te overtuigen dat je moet blijven luisteren naar Forever 49.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete. Niet een goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
20: Het is 11 uur.
21: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte auto veroorzaakt vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is de linkerrijstrook dicht tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Valberg en Ravenstein. Een kwartier extra. Dan de A58 Eindhoven richting Tilburg, want daar heb je de meeste vertraging van dit moment. Tussen Best en Moergestel doe je er 40 minuten langer over. Ligt olie op het wegdek en er staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer richting Tilburg en Breda kan het beste Den Bosch volgen over de A2 en de N65. Naar verwachting gaat de weg om 12 uur weer open. Dan nog een evenement. De Aglo Techniekbeurs zorgt voor veel verkeer op de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi doe je er ook 40 minuten langer over. En dat is ook het geval op de N306 richting Harderwijk. Daar loop je nog vertraging op tussen de aansluiting met de N307 en Biddinghuizen. 5 kilometer, 30 minuten extra reistijd.
22: Forever 49.
23: Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s,

0: pleasure van veel mensen uit de 80s horen we Nick Cayman. It's time you break my heart.
1: Oh ja, zeg dat.
0: 11 uur geweest, goedemorgen. Onderweg de Commodores, de Dijk, de Beatles, U2 en de

0: Het is een verwijzing naar de podcast. Die mag je deze week beluisteren via de website. Forever49radio.nl. Of de gratis app natuurlijk.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
0: Donna's Hot Stuff. En wij praten vandaag met Irma Derby. En je hebt ook de looks.
2: Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. Maar ik zie dat zelf niet. Ja, de looks in de zin van we zijn allebei donkere vrouwen met zwart haar. En, maar ja.
0: Ja. Ja, nou ja, zo is dat het. We geven 2 vrijkaarten weg voor Donna's Hot Stuff, de Donna Summer Tribute. Daarvoor moet je antwoord geven op de vraag die in de podcast wordt gesteld. Welke vraag dat is, luister daarvoor naar de podcast natuurlijk.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door

0: heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: De Beter Pikken Buddies!
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig! Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
11: Forever 49 verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan de files verspreid over het land. De meeste files op dit moment geven ongeveer 5 minuten vertraging. Meer vertraging komt voor in de volgende files. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest doe je er 15 minuten langer over. En ook een kwartier oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op de weg tussen Best en Moergestel. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Die doet er 30 minuten langer over. Wil je omrijden? Dan kan dat. In de richting van Tilburg en Breda volg je Den Bosch over de A2 en de N65. Van de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar vinden werkzaamheden plaats. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde betekent dat file rijden. 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot slot nog een evenement. De agrotechniekbeurs die zorgt voor files op de N306 Harderwijk Kampen. In beide richtingen doe je er bij Walibi 20 minuten langer over.
11: Forever 49 weerbericht.
13: Het is vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond blijft het droog en is er een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is dan vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht houden we het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt het een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe wat zon. 'Smiddags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in de noordwestelijke helft van het land bij 19 tot 22 graden. Er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. Morgenavond vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook nog wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag krijgen we rustiger en vrijwel droog weer met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Ik had het eerder over Donna's Hotstuff, de Donna Summer Tribute. De podcast moet je beluisteren. Er wordt een vraag ingesteld, dan kan je antwoord geven. Ga naar winacties, vul het in en kun je gratis kaarten winnen voor Donna's Hotstuff. De kaarten worden maandag bij Ron Davids. Maandagmiddag in de uitzending worden de kaarten in ieder geval onder de goede inzenders verloot. Dus dit even, tillen we even over het weekend heen. En de geruchten gaan. Ik heb iets met Stevie Wonder door de wandelgangers hier gehad. Voor een nieuwe podcast.

Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Ik feliciteer altijd de kerstverse 49ers. En dat is vandaag iemand uit New York. Ik vind dit zo'n mooi verhaal. Vanmorgen bij Klaas van Zof kwam een e-mailtje binnen van iemand uit New York. En die iemand is Ronald Vermeer. Komt oorspronkelijk uit Nederland, maar woont inmiddels al jaren in Amerika. Aanstaande zondag wordt hij 50 jaar en hoort hij officieel bij de Forever 49ers. Ronald werkt als nachtportier in een hotel in New York. En juist daardoor luistert hij regelmatig naar de Nederlandse radio. Als wij hier 's morgens om 10 uur beginnen, is het bij Ronald zo'n 4 uur 's nachts. Precies in het midden van zijn nachtdienst. Hij schrijft zelf, als het 's nachts rustig is in het hotel, zet ik Forever 49 aan. Nederlandse stemmen, muziek uit de 60s, 70s en 80s. Dan voelt New York ineens een stukje dichter bij huis. Kijk, daar doen we het voor natuurlijk. En Ronald, omdat wij zondag niet bij zijn. Ik heb het weekend gewoon vrij zitten. Alvast van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. En zondag ben je officieel een Forever 49er. En voor een Nederlander in New York draaien we hem gewoon met een kleine knipoog. En New York, an Englishman in New York. Hier is Sting.

0: Het was een goed jaar 1978 voor de Debbie Harry, Blondie en Denise. Ik had het eerder over Stevie Wonder met die podcast. Nou, dat is bevestigd, hoor.
1: Ja.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
4: Kippie.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruglever kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel,
22: Aldi.
23: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
24: Dank je.
23: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
24: Geen idee.
23: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
24: Ja.
23: Waarin dan?
24: Weet ik nog niet.
23: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
24: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Zo.
25: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: Het is 12 uur.
27: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. De Europese Unie maakt €3,3 miljard over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de Nederlandse wegen. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende trajecten. De A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Duiven 25 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg stond een kapotte vrachtauto. Er lag ook olie op de weg. De berger is nu nog bezig. De rechterrijstrook blijft dicht en je doet er 35 minuten langer over. Moet je richting Tilburg of Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog files op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde doe je er 10 minuten langer over. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de N271. Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 10 minuten vertraging.
2: Forever 49.
3: Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

0: Ja, er valt weer wat te vieren. 80% van de Nederlanders heeft op vrijdagmiddag vrij.
1: Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Dat is niet waar, hoor.
0: Ik zie Harold Bos al kijken. Van de...
1: Hoe is dat zo?
0: Nee hoor, het is 12 uur geweest. Goedemiddag. Het is gezellig. We gaan lunchen met 60s, 70s en 80s. Forever.

Take me to the Matador. Ik had het eerder over de vrijdagmiddag. Er wordt niet gewerkt door heel veel mensen, ook bij de gemeente niet. Want je kan je vuurwerk inleveren tot 1 uur in Utrecht bij de gemeentewerf Tractieweg 120. Vanaf 1 augustus is het bezit van F2, F3 en F4 vuurwerk voor consumenten verboden. Heb je nog vuurwerk liggen dat niet meer is toegestaan, dan kun je daar tijdelijk tijdens de landelijke inleveractie zonder problemen vanaf. Zaterdagmorgen is het, er wordt er wel gewerkt in Rotterdam, parkeerterrein P4 bij de Kuip van Zandvlietplein 1. Van 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Zondag is er geen inleverpunt en dan kan je maandag weer naar Enschede, de Diekmanterrein JJ van Dijnselaan in Enschede. Het kan van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Inleveren is gratis, anoniem en straffeloos. Je hoeft je niet te legitimeren.

0: Neil Diamond, if you know what I mean. Vanmiddag gaat Ron Davids weer mooie prijzen weggeven. Een parachutesprong en twee skydives. We krijgen ontzettend veel antwoorden binnen. Steve Miliband, Jet Airliner, Peter Paul en Mary, Leaving on a Jet Plane. Deze kwam ook binnen. Saxon, 747, Strangers in the Night. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik laat even een klein stukje
1: hoor.
0: Weet jij een mooie vliegplaats en een mooi verhaal erbij? Ga naar de website www.49radio.nl. Klik op winacties.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis...

0: broodbeleg.
1: En er zijn meer dan 10 verschillende soorten.
0: Chips, vega, broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
4: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app.

0: Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan meer dan 30 files. De meeste daarvan geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Deze files hebben meer vertraging, namelijk de A2 Maastricht-Eindhoven. Door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 20 minuten extra reistijd, 10 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch, een half uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer file en dat komt door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles aan de grens. Bijna een half uur vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer file. En door olie op de weg op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Een kwartier vertraging bij Moergestel. De oprit is dicht en de rechterrijstrook. Verkeer kan omrijden via Den Bosch.
9: Forever 49 weerbericht.
11: Het is vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18. En een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond blijft het droog en is er een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is dan vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht houden we het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt het een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe wat zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in de noordwestelijke helft van het land bij 19 tot 22 graden. Er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. Morgenavond vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook nog wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag krijgen we rustiger en vrijwel droog weer met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Phil Collins. Worden Two Hearts. Dan loopt hier iemand door de studio. Ik denk, wat is dat toch allemaal?
1: Attentie, attentie allemaal. De vrijdagmiddagborrel gaat beginnen. Allemaal over een minuut verzamelen. Allemaal stoppen met werken.
0: Ja, het is goed, hè. Dat gaan we niet doen. We gaan nog lang niet beginnen met die vrijmibo. Nee. Het is vrijdagmiddag, maar we wachten eerst op Harald Bos, hè. Voordat we een borreltje nemen. Nee.

Gewoon blijven volgen, dan is er niks aan de hand. Dan kom je vanzelf in Zaandam terecht. Van de Dam tot aan de Dam. Want dit weekend staat Noord-Holland in het teken van de 40ste Dam tot Damloop. Zaterdag gaan eerst duizenden wandelaars op pad. En s'avonds volgt de Dam tot Dam by Night, over 8 kilometer. Zondag is het tijd voor de klassieker. De 10 Engelse mijl, oftewel de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De eerste officiële loop vond plaats in 1985 met 4300 deelnemers. Dat zijn er behoorlijk veel meer. Ook vanuit Horen wordt er flink mee gedaan. Maar liefst 175 medewerkers van het Dijklander ziekenhuis wandelen of lopen mee voor een bijzonder doel. Een mobiele projector voor het Centrum van Geboortezorg. En deze projector zorgt voor rustgevende beelden en muziek in de bevalkamer. De Dijklanders nemen dit weekend dus vrijwillig de pijn in hun benen. Allemaal in de hoop dat bevallende vrouwen straks iets minder pijn en spanning ervaren. Dat noemen we nog eens kilometers maken voor iets moois. De Dam tot Damloop dit weekend. In Amsterdam natuurlijk.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight, straks Harold Bosch in Honden tot. Ik ben er weer maandag 10 uur.
1: Celebrating live. Age is just a number. Forever 49. Thank

0: We bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets €200, please.
7: Zei jij nou €200?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Thuisbatterij,
18: einde salderingsregeling,
19: teruggeleverde kosten,
20: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Het is 1 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu meer dan 30 files. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op dit moment is de vertraging het grootst op de wegen van Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, namelijk 11 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, 7 kilometer file aan de grens. En de vertraging daar is een half uur. Net als op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Appingedam en Hardingsveld-Giessendam door een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht op de A27 Utrecht richting Gorkum. 5 kilometer stilstaan tussen Hagenstein en Lexmond. 40 minuten vertraging. Dat komt dus door een ongeluk.
10: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
11: Dit is Forever 49. Celebrating
12: life. 60s, 70s en 80s.
13: Forever 49.
14: Let op! Het volgende programma bevat emoties.
15: Moet de tot! Tot!

Ja, wat is jouw favorite waste of time? Ik weet er wel een paar hoor. Bijvoorbeeld lekker radio maken bij Friday 49. Of aan het einde van de week gewoon lekker richting de Vrijbibo. Nou, dat noem ik maar even wat, jongens. Je hoorde Owen Paul. Goedemiddag. Ja, dan gaan we weer. Hottentotten.

0: zijn die klassiekers, jongens. Ze krijgen zo'n heerlijk warm gevoel bij. Oh. Heerlijk plaatje. En op vrijdag klinkt die gewoon nog lekkerder.
1: Ja, dat is gewoon een heel lekker nummer als je een biertje aan het drinken bent.
0: Ja,

Soulman als één van de twee verhinderd was voor een optreden, dan was het altijd de halve Soulman. Goed, hebben we ook weer gehad, jongens. De vrijdaghumor, die ligt weer op straat, richting de vrijmibo. Hier op Forever 49 met nu Paul Young.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: teruglever kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Bij Lot of Happiness maak je...

0: wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Beter Pikken Bullies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er staan er ongeveer 40. Er zijn wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld die op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 22 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De controles zorgen voor 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A15 Nijmegen richting Rotterdam. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond. 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot ongeveer 2 uur en de vertraging is een half uur.
9: Forever 49 weerbericht.
11: Het is vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond blijft het droog en is er een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is dan vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht houden we het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt het een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe wat zon. 'S Middags verandert er weinig, het is overwegend bewolkt met soms wat regen in de noordwestelijke helft van het land bij 19 tot 22 graden. Er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. Morgenavond vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook nog wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag krijgen we rustiger en vrijwel droog weer met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

alcoholvrij biertje zijn, hè? Of gewoon een heerlijk frisdrankje. Theetje, koffietje. Maar dat zie ik weinig hoor bij de Vrijmibo. Hey, er viel mij wat op aan het weerbericht. Eigenlijk heel de week al. Heel de week wordt bij dat weerbericht gezegd: vanuit het westen komt. En dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn. En gisteren had ik het erover van, nou, het is hier aanwezig hoor. Want er werd er gezegd: vanuit het westen komt de regen eraan. En weet je, wij zitten namelijk in het westen, dus wij kunnen gewoon vertellen hier vanuit het westen wat er aankomt, jongens, in de rest van het land. En bij deze hoorde ik het net weer zeggen: vanuit het westen meer zonneschijn. Nou, dat is helemaal waar. De zon die schijnt hier namelijk, dus

0: weer aangezet. Ik word daar zo vreselijk vrolijk van, jongens. Roger Glover en Guess Love is al dus de meest kleurrijke en vrolijke tekenfilm die ik ooit in mijn leven gezien heb. Als je hem nooit gezien hebt, ik raad het je aan om nog eens eventjes op te zoeken op YouTube. Roger Glover en Guess and Love is All, de legendarische videoclip waarin gedanst en gezongen wordt door een kikker en heel veel insecten. Die zich dan ook weer vervolgens verkleden als andere dieren. Ja, 2 weken lang heb je de kans gekregen om hier de sprong van je leven te winnen bij Forever 49. Wat bestaat dat uit? Dat is een parachutesprong op Texel. Of een vliegpakket bij City Skydive. Vandaag is de laatste dag.
1: Doe mee via winacties op de site of de radio-app. En maak kans op de sprong van je leven.
0: Vanmiddag bij Ron Davids. Dan zal voor de tweede week en tevens laatste week de prijzen uitgereikt worden. Een paar parachutesprong op Texel of 2 vliegpakketten bij een indoor City Skydive. Met daarbij, we horen de persoonlijke video's. En jongens, dat is toch een prachtige mooie prijs. Heel veel inzendingen wel binnen zien komen. Tussen nu en, nou, hoe laat zal Ron het doen? Volgens mij zo rond 17:15. Maar tot die tijd heb je nog kans om mee te dingen naar die prachtige prijs. Ga naar winacties. Alleen dan telt het niet via de WhatsApp-mogelijkheid, maar alleen via winacties. Vul daarin een leuke plaat uit de 60s, 70s of 80s. Met als thema die parachutesprong. En misschien win jij wel die mooie prijs.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door City Skydive en Paracentrum Texel.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2e halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Het is 2 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Ze blijft nog eens 90 dagen langer vastzitten. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging komt voor op de weg van Utrecht richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je ook zomaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunetten en Lexmond 10 kilometer file door een ongeluk, een half uur vertraging. Maar de weg die is weer vrij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Kerkdriel 26 kilometer file en meer dan een half uur vertraging door werkzaamheden.
20: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s,

Between the Eyes. Hoog tempo richting die Vrijmibo. En als we dan eenmaal op die Vrijmibo staan, dan kan deze er ook nog wel even in natuurlijk. Feest alom, jongens!

klinken ze de hele week wel lekker, die plaatjes bij Forever 49. Maar de vrijdagmiddag nog net een tandje meer natuurlijk. One Tune, A Dance All Days. Ja, wij bieden jou bij Forever 49 de gelegenheid om via WhatsApp contact te zoeken met de studio van Forever 49. En dat wordt met de regelmaat gedaan. En zo af en toe dan pikken wij er gewoon even een paar leuke berichtjes tussenuit. Zo wil ik bijvoorbeeld even een shout-out doen naar Wijnand. Wijnand die heeft ons geappt. Hij zegt, ik kwam bij het zappen jullie zender Forever 49 tegen op KPN kanaal 810. Wat een leuke zender, zegt hij. Groetjes van Wijnand van de Hover uit Tilburg. En ook een shout-out naar Farida. Zij zei zojuist, goedemiddag, ik geniet van jullie programma. En dit zijn die berichtjes, daar krijgen wij DJ's van Forever 49 en heel erg warm van. Nu George Michael.

Ja, er zijn zoveel liedjes die gaan over de liefde. Ja, precies. En dat vond Paul McCartney ervan. Silly love songs. En daar ga ik mijn eigen liedje over maken. En iedere keer als deze plaat voorbij komt, dan heb ik weer zoiets van, zometeen ga ik nog eventjes door de drive-thru van de KFC. En dat komt niet door Paul McCartney zelf, maar wel door zijn band, The Wings. Ja, dan gaat bij mij de track oplopen, jongens. Dan heb ik ineens het water in mijn mond staan. Wij zijn Forever 49. We are celebrating life. En dat doen we in the living years. Hier zijn Mike and Mechanics.

0: Lulu.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
8: Kippie.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Rosmalen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en Knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss. Tussen Renkum en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden een kwartier extra reistijd.
8: Forever 49 weerbericht.
10: Het is vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond blijft het droog en is er een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is dan vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht houden we het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt het een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe wat zon. 'S Middags verandert er weinig, het is overwegend bewolkt met soms wat regen in de noordwestelijke helft van het land bij 19 tot 22 graden. Er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. Morgenavond vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook nog wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag krijgen we rustiger en vrijwel droog weer met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Zeven minuten over 2:30 op deze vrijdagmiddag 18 september richting die Vrijmimo gaan we. Nog heel even, dan is het zover, hè. Hey, we hebben nog twee vrijkaarten hier klaar liggen. Vanmiddag geeft Ron de sprong van je leven weg. Maar de vrijkaarten voor Donna's Hot Stuff, waar we de hele week al mee lekker mee maken, die blijven nog even liggen tot maandagmiddag, want dan gaat Ron die weggeven. Dus je hebt nog het hele weekend de tijd om naar de podcast te luisteren. En de vraag die daarin gesteld wordt te beantwoorden. We hebben het over de allerlaatste Tribute Band podcast die online gezet is hier van Forever 49. Over de band Donna's Hot Stuff, de Donna Summer Tribute Band. Ik ben een enorme fan van die band, maar ja, ik mag helemaal niet meedoen. Ik heb die pech weer, dus doe jij het wel? Doe het even beantwoorden via de winacties als je de podcast hebt beluisterd en de vraag hebt gehoord en het antwoord weet. En alleen dan maak jij kans op die twee vrijkaarten voor Donna's Hot Stuff.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met
2: Donna's Hot Stuff. En wij praten vandaag met Irma Derby.
3: Ja, ik ben wel blij dat ik dat allemaal kan doen ook.
2: Ja.
3: Ik vind het heel te gek. Allemaal. Ik wil het liefst alles doen.
1: De Forever

Dylan, Like a Rolling Stone. En normaal gesproken ga ik nu het muziekje instarten. Waarmee ik iedere dag, iedere middag gewoon lekker gezellig balletje maak met Ron Davids. Maar ja, Ron heeft ook een probleem. Hij gaat zelf op dit moment ook als een Rolling Stone over de weg. En dan wel een vlak wegdek. Dan rolt hij niet zo heel erg hard. Dus, want ja, Ron die belde mij op en zegt: Harold, ik sta helemaal vast in de file. Inmiddels heb ik begrepen dat hij op een steenworp, over Rolling Stone gesproken, afstand van de studio is. En dat we hem dan even een één plaatje later in de uitzending halen. Maar

0: Jongens, dan zit het erop. Dan is het weekend daar. Let's hear it for the boy. Ja, hey, even over deze boy gesproken. Ik ga hem alvast een beetje inbeelden dat ik zometeen bij mijn vrienden aan de bar zit. Ik voel me altijd een personage uit deze serie. Fantastisch, jongens.
1: Norm, dan ben jij Norm.
0: Maar ik heb geen idee wie ik ben.
1: Oh.
0: In ieder geval iemand met een glas bier in zijn handen. Oh ja, dat is mijn vrijdagmiddagmomentje met mijn vaste groepje. Lekker aan de bar. Oké, goed. Eerst even andere dingen, want...
2: Vanmiddag tussen 4 en 7.
3: Tussen 4 en 7
2: is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
0: Ja, Ron, je bent er. Hè?
1: Een man met een wens. Ik wil een helikopter.
0: Er was het druk op de weg, jongen.
1: Er was een defect voertuig. Ja. Dat hoorden we ook door die file. En toen ik er langs reed, schoot ik in de lach. Het kleinste autootje wat je kan verzinnen, stond met pech langs de weg. Verder niks aan de hand.
0: Die veroorzaakt gewoon een enorme partij auto's op een rij.
1: Maar die mevrouw van dat autootje stond in de berm. Dat is wel vervelend. Hoe noemen ze dat in de logistieke wereld? Just-in-time delivery. Ik ben nog wel op tijd.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, en deze vrijdag gaan we natuurlijk de winnaars bekendmaken van de indoorsprong. Maar ook de skydive boven Texel. Dus de hoofdprijzen gaan eruit. En jij zei het net al. Mensen die die prijs willen winnen van Donna's Hot Stuff. Die wij allebei wel zouden willen winnen. Maar helaas, wij mogen niet meedoen. Dit weekend kan je nog inzenden. Want maandag ga ik daar vast weer pas... een winnaar voor uitzoeken.
0: Dus ik zou er graag naartoe gaan. Maar ja, nogmaals, ik mag niet meedoen.
1: Nou, je kan gewoon een kaartje kopen, jongen.
0: Ja, ga ik zeker doen.
1: Ja, misschien moeten we gezellig samen gaan. Nou ja, verder lekker veel muziek uiteraard. En laten we hem dan gewoon maar weer even doen. Hè. Die plaat die je nu, tenminste, dat is heel handig als je in de auto zit... in je achteruitkijkspiegeltje kijkt. Dan hoor je hem al door de achteruit. Alleen, welke is dit?
0: Ja, en het is niet nat vandaag. Dus je hoeft niet eerst de ruitenwisser te gebruiken... om door die achteruit te kijken. Het kan gewoon in één keer. Komt-ie! Maar.
1: Ik dacht een inkoppertje op de vrijdag, toch?
0: Ja, lekker joh. Lekker makkelijk zo vlak voor de vrijdag. Goed gedaan, Ron.
1: Nou, vriend, jij kan gaan borrelen.
0: Ja, ga ik zeker doen.
1: Kijk die glimlach op zijn gezicht.
0: Ja.
1: En Pierre staat een beetje somber te kijken daar aan de andere kant van de deur. Kom binnen, man.
0: Hij heeft waarschijnlijk niet gehoord.
1: Nee. Oh, nee.
0: Hij heeft hem niet gehoord.
1: Dubbel glas.
0: Dat zal het zijn, oké. Okay. Ze mogen reageren op...
1: 0-3x8-449-449. En dat is een WhatsApp-nummer.
0: Kom maar door met je goede antwoorden.
1: Welke plaat was het?
0: We zijn benieuwd en we zeiden het al, hij komt er nu aan, Pierre van der Stappen! Oh ja, jongens. Gezelligheid kent geen tijd, vooral op een vrijdagmiddag. Goed, ik wens je veel plezier met Pierre, met Ron en daarna nog met Ruud in plaats van Marcel. En dan is het weekend. Fijn weekend!
4: Tot even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Nederland.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin. Boost yourself.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AHA maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor 399 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Terugleveren kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Het is 3 uur.
19: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. Maar dan moeten wel eerst de stikstofplannen van tafel. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Die heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 360 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van het zuiden naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ook veel oponthoud op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk, een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook 3 kwartier extra reistijd.
6: Forever 49. Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s

0: Begin van driekwart deze vrijdag.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Hier begint jouw weekend net even na Hottentotten en voor de vrijdagmiddagborrel op deze Wereld Bamboe Dag. En dit is Dolly Parton 9 to 5.

0: 49 en de Logical Song. Nu online de laatste podcast van Forever 49, de Tribute Podcast. Die gaat over Donna's Hot Stuff.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
0: Donna's Hot Stuff. En wij praten vandaag met Irma Derby.
2: Het is één groot discofeest. Blije mensen. Ook emotionele mensen heb ik in het publiek gezien. Met bepaalde liedjes. Ja, het is een spectaculair discofeest gewoon.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. Forever
0: 49. Maandag geeft ronde 2 vrijkaarten weg. Dus geef je oplossing door via de site. En

Nightshift van de Commodores. Volgens mij was dit de eerste single van de Commodores zonder Lionel Richie. En volgens mij wel een groot succes. Uit de jaren 80. En dan onze stelling. Ritsen in de file, dus pas invoegen aan het einde van de rij, is asociaal en zorgt juist voor nog langere wachtrijen. Is dat waar of niet waar? Blijf luisteren voor het antwoord. Draaien we nu de Beach Boys. I Get Around.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Van school is

0: abonneer.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
8: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Thuisbatterij,
11: einde salderingsregeling,
12: teruggeleverde kosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Draken ten

0: het Verre Oosten.
1: Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging is er in het midden van het land en ook in de buurt van Nijmegen. Dat komt omdat de A73 dicht is in zuidelijke richting. Daardoor is het heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Staat daar bijna een uur in de file door omrijders. Ook op de N271 daardoor een lange file van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Ook 50 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Daar 33 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 3 kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je een half uur in de file. En een andere drukke weg is de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en Werkendam ook 40 minuten vertraging.
6: Forever 49 weerbericht.
8: Het is vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond blijft het droog en is er een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is dan vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht houden we het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt het een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe wat zon. 'S Middags verandert er weinig, het is overwegend bewolkt met soms wat regen in de noordwestelijke helft van het land bij 19 tot 22 graden. Er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. Morgenavond vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook nog wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag krijgen we rustiger en vrijwel droog weer met meer zon en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

70s en 80s hier op Forever 49. En hier begint jouw weekend. Zometeen tijd voor de vrijdagmiddagborrel en rond in de middag natuurlijk. En nu Christopher Cross op de radio met Sailing.

0: reis, een parachutesprong of een van de twee vliegpakketten. Dus doe snel mee. Straks bij Ron gaat de prijs eruit. Kies je vliegplaat, een plaat met vliegen, zweven of springen erin. En vertel ons waarom. Je maakt de meeste kans als je een mooi, serieus, grappig of ontroerend verhaal vertelt. Dus win de prijs en doe mee op onze site of via onze app.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door City Skydive en Paracentrum Texel.

0: die John Travolta en die film nog lopen op de beat van deze plaat. Zag er goed uit. En dan onze stelling vandaag. Ritsen in de file, pas invoegen aan het einde van de rij, is asociaal en zorgt juist voor nog langere wachtrijen. Is dat nou waar of niet waar? Het is niet waar. Nee, hoewel het gevoelsmatig asociaal lijkt, alsof iemand voordringt, bewijst verkeerskundig onderzoek het tegendeel. Te vroeg invoegen zorgt juist voor extra opstoppingen. Zo lang mogelijk doorrijden tot het einde van de invoegstrook. En dan met gepaste snelheid invoegen en eigenlijk zorgen voor ritsen, zodat iedereen even snel rijdt en dat er ruimte ontstaat. Dat is de stelling van vandaag. Hij is niet waar. Het is beter om wel door te rijden. Ik wens je veel plezier met Ron in de middag en een heel fijn weekend. Wij zien elkaar weer maandag, dus tot maandag.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
5: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: De Beter Pickabillies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: De kippie pops, spare ribs of snackpan. Wat

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is 4 uur.
9: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
12: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
13: Forever 49.
12: Deze week maak je kans op de sprong van je leven. Doe mee en win.
10: Dit is Forever 49.
13: Celebrating life.
5: 60s, 70s en 80s.
14: Forever 49.
15: Dit is Ron in de middag.
16: Forever 49.

0: Echt naar huis met Human League en Don't You Want Me. If you say
1: run. It's Ronnie in the afternoon.
0: Yes. En daar was het fluitsignaal.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: En dus beginnen we weer lekker aan de return naar huis. Oh, en het is trouwens na vieren. Ik ga even officieel de lijnen sluiten voor de sprong van je leven. Nou ja, doe jij het maar.
3: It's the weekend!
1: Kaboom, vriendjes!
0: Ja, die zit dicht. Ja. Je kan niet meer insturen dus. Als je wilde meedoen aan de sprong van je leven en je hebt ingezonden, blijf in de buurt van je telefoon. De indoor skydive gaan we dit uur nog bekendmaken. En het volgende uur de sprong boven Texel. Ja. Ik had zelf zo graag mee willen doen. Maar dat is weer een ander verhaal. We gaan het weer een leuke middag maken. Het is lekker vrijdag. We hebben lekker veel muziek. En natuurlijk heb ik er weer eentje voor je.
4: Oh, Gieps, kijk daar het gewoon niet.
0: Ja. Als je goed kijkt in je achteruitkijkspiegeltje, dan hoor je de volgende plaat al. Alleen dan door je achteruit. Heb je hem herkend? Stuur even een WhatsAppje naar de studio. Welk nummer het is. 0-3-8-449-44.

een Caribbean queen. En deze dus, een European queen. Of er een Dutch queen was, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Billy Ocean. Er kwamen leuke inzendingen binnen op het nummer wat ik even een stukje achteruit liet horen. Lisette was trouwens de allereerste die inzond. En die had het over Baby Jane. Zou ze gelijk hebben? Nou, luister dan. Ja! Natuurlijk, het is Rod Stewart. Hij was begin jaren 80 natuurlijk al lang geen onbekende meer. Maar met Baby Jane liet hij horen dat hij ook prima mee kon met het geluid van het nieuwe decennium. En die Baby Jane, ja, Rod zingt over een vrouw die inmiddels in hogere sferen en kringen verkeert. En hem een beetje achter zich heeft gelaten. Maar ja, helemaal loslaten, dat lukt hem natuurlijk niet. Ja, en anders heb je natuurlijk ook geen liedje. Hier is hij, Rod Stewart.

Yes, and Sunshine of My Life. Is jammer. Het is een nummer dat niet op zijn album uit 76, Songs in the Key of Life, staat. Ja, en waarom is dat jammer? Nou, op 28 oktober komt hij naar de Ziggo Dome. En dan speelt hij alle songs van Songs in the Key of Life. Live! Ja, het klinkt allemaal een beetje dubbel, maar je snapt wat ik bedoel, toch? En ik weet niet of jij al daar kaarten voor gekocht hebt, maar ik heb nog even gekeken. Er zijn nog een paar tickets beschikbaar, maar dat zijn wel allemaal losse stoelen. En een hele dure stoelen ook nog eens. 600-700 euro per stoel. En dan zit je dus niet met een bekende naast je. Maar goed, de zaal zit vol, dus je bent niet alleen natuurlijk. Amen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints, always unexpected freshness.
11: Sportlife.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks

0: 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
7: Forever 49, half 5 headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het erg druk op de weg. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Maar ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file nu. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein ruim een half uur vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim een uur. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de omliggende wegen rond Nijmegen, zoals de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 50 minuten vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Grave ook 50 minuten extra reistijd.

0: Doe eens rustig.
1: Ja, nou ja, ik ben blij, want ik ga bijna iemand blij maken. De winnaars van de sprong van je leven. Die komen zo aan de beurt. Voor de indoor skydive ga ik nou over 10 minuutjes of zo kijken wie ik aan de telefoon ga krijgen. En een uurtje later ga ik kijken wie ik de sprong boven Texel ga weggeven. Nou, hoe leuk is dat? Vind je het gek dat ik een beetje druk ben?

0: Hey, dat zijn wel romantische zinnetjes, hè? Die zijn misschien wel waard om te onthouden. Als het gaat regenen, joh, dan ben jij mijn regenboog. En als je valt, dan vang ik je. En alles komt goed. Wat een slijmbal, hè? Of zal die het menen? Dat kan natuurlijk ook. Jermaine Jackson. Samen met Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall. Nou, op dit moment is het in ieder geval lekker weer. Ik heb het leukste te doen, want wij hebben leuke prijzen te winnen, hè?
1: Doe mee via winacties op de site of de radio-app. En maak kans op de sprong van je leven.
0: Zo is het maar net. Dit uur geef ik indoor skydives weg. En volgend uur ga ik proberen iemand aan de lijn te krijgen die dan uit een vliegtuig gaat springen. Dus nu de indoor skydives. Ik hoop dat het gelukt is. Heb ik Gerjan aan de telefoon?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Yes! Yes! Ik ben blij dat je opneemt, Gerjan. Wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Ik ben momenteel aan het vrachtauto rijden.
0: Joh, op welke weg rij je nu dan?
2: Ik rijd nu ergens in Drenthe rond.
0: Aha, en heb je file of kun je gewoon tuffen?
2: Ik kan gewoon doortuffen nu.
0: Gelukkig maar. Want jij zal wel heel vaak in file staan als je vrachtwagenchauffeur bent.
2: Nou, dat valt op zich wel mee, want we rijden hoofdzakelijk in het noorden. Dus daar valt het op zich nog mee.
0: Oh, ja. Oh, dat is wel prettig dan, ja.
2: Ja.
0: Nou las ik in jouw berichtje dat je onze zender eigenlijk anderhalve maand geleden pas ontdekt hebt. Hoe ontdek je ons?
2: Nou ja, je hebt DAB Plus in zo'n vrachtauto. En je bent wat aan het scrollen, zeg maar. En op een gegeven moment kwam ik deze zender tegen.
0: Ja, lekker. Dat duurt niet lang meer, maar je bent nog geen 49er, zag ik.
2: Nee.
0: Hoe lang duurt het nog?
2: Nou, aankomende maandag duurt het nog een jaar. Maandag ben ik jaar, dan word ik 48.
0: Ah, dan ben je er bijna. En eigenlijk, kijk, een 49er is gewoon een levenshouding. Het getal doet er eigenlijk niet toe. Als je gewoon nog lekker midden in het leven staat. En ik denk dat iedereen het wel herkent. Zelfs toen je 40 werd, had je het gevoel 40. Maar ik voel me eigenlijk 30. En nou weet ik veel. Het is gewoon een levensmanier van leven. En ik ben blij dat jij het wel een spannend idee vindt om parachute te gaan springen. Nou ga je niet uit een vliegtuig, maar we hebben een indoor skydive voor je.
2: Nou ja, dat is al een eerste stap, toch?
0: Ja, volgens mij is dat geweldig om boven zijn grote ventilator in de lucht te hangen.
2: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Je krijgt 4 skydives en een video erbij, dus dat wordt lachen. En je stond trouwens ook nog een leuke plaat mee die iets met vliegen en zo te maken heeft. Weet je nog welke je inzond?
2: Ja, dat was David Bowie met Space Oddity.
0: Oh, dat is wel een hele mooie. Maar dat is wel heel hoog hoor, Gerjan. Want dat speelt in de
2: ruimte. Ja, dat is een beetje te...
0: Ja, en trouwens, die is uit 1969. Ja, jij kan hem je dus waarschijnlijk niet uit je kindertijd herinneren. Net als ik ook eigenlijk niet.
2: Nee, dat klopt. Maar ik had ouders die ook van muziek hielden. Dus ik ken al die nummers wel. Dus.
0: Ja, dan herken je dat wel. Nou, superleuk. Het enige wat ik nog even las in je berichtje. Je hebt lichtelijk hoogtevrees.
2: Ja.
0: Je hangt straks wel een paar meter boven zo'n grote ventilator in de lucht te hangen. En skydive te oefenen.
2: Ja, zolang die ventilator maar niet uitgaat, is er niks aan de hand.
0: Nee, precies. En er zit natuurlijk nog een gaas of iets tussen, want anders val je...
2: Daarom.
0: Nee? Nou, ik wens je daar ontzettend veel plezier. Ik ga trouwens ook gelijk nog even vertellen dat Tom de Vries... die zit nu waarschijnlijk ook naast zijn telefoon te wachten. Maar ja, ik kan niet twee mensen tegelijk bellen. Tom, jij hebt ook gewonnen. Hij kwam trouwens met het prachtige Learning to Fly van Pink Floyd. Dat is ook wel heel toepasselijk, zeg. Ja, toch?
2: Ja. En hij wilde, dat is ook een mooi nummer.
0: En hij wilde eens iets geks doen. Hij dacht dat als hij in het vliegtuig zou zitten... dat hij dan zou denken, waar ben ik aan begonnen als de deur open gaat? Maar hij zou wel willen springen. Zou jij dat gevoel ook hebben in een vliegtuig?
2: Ja. Dat is voor mij ook de eerste keer. Dus ik vind het wat dat betreft net zo spannend, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, ik ben ooit aan een vliegtuig gesprongen. Ik kan het je van harte aanbevelen. En jij gaat dus lekker oefenen. Ik wens je vast een goed weekend. Rij voorzichtig. En tot de andere keer, hè.
2: Ja, en bedankt voor de prijs.
0: Alsjeblieft, dag Gerjan.
2: Doei, doei.
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door City Skydive en Paracentrum Texel.

0: Jansen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
10: Kippie.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Thuisbatterij,
19: einde salderingsregeling,
20: terugleverkosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
26: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49.
0: Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor de meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven. Nog een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: vaste microfoon alweer aan. Dat heb ik dan weer. Lekker toch dit. Foreigner en Cold as Ice. Ja, we draaien hem al sinds 1977. En dat is een jaartal wat Roland nog nooit van dichtbij heeft kunnen bekijken.
1: Welke films draai je er in de bioscoop?
0: Ja, dat vraag ik altijd aan Roland. En hij is nu aan de telefoon. Onze eigen filmkenner, Roland Boosaswensing. Roland, goedemiddag weer.
2: Hallo, goedemiddag. Ja. Kan iedereen mij verstaan?
0: Ja, nee, het is, ja, het gaat, ja. Ja. Het is goed te doen. Vorige week, dat was echt jammer, maar onverstaanbaar. Maar goed nieuws voor liefhebbers. Jouw tips staan ook altijd gewoon online. Sterker nog, yes. Meer tips staan zelfs online.
2: Mm-hmm.
0: En je stapt er heel rap overheen, hè, over dat jaartal. Maar 1977, dat is voor jou prehistorie, denk ik.
2: Nou, prehistorie is misschien ook een beetje een tikkeltje overdreven. Mijn moeder krijgt in ieder geval wel nog mee wat de muziek toen destijds was.
0: Ja.
2: Ze vertelt niet meer over dinosauriërs. Dus.
0: Oh ja, dan weet je het allemaal. Ja, zo heb ik natuurlijk ook met de muziek van de jaren 60. Joh, toen was ik net geboren, maar ik ken de muziek van de jaren 60. Zo werkt dat.
2: Het is leuk om dan juist ook een beetje terug te graven. En dat doe ik nu. Ik zit nu in een fase waar ik lekker die oudere muziek probeer. Begin op te zoeken. Dat mijn moeder soms ook kijkt van, hoe ken jij dat?
0: Wat had je dan met Cold as Ice van Foreigner net? Ken je dat?
2: Nee, dat ken ik dan weer niet. Maar er zijn bijvoorbeeld dingen als Spandau Ballet of zo, waar mijn moeder dan zegt, jeetje, dit is wel echt een albumnummer in plaats van een single. Hoe kom je hier nou op? Zeg, nou, ik heb het album op cd.
0: Zoek deze band dan ook maar een keertje op. Foreigner. Buitenland in het Engels geschreven. Foreigner. maar goed, ik bel jou natuurlijk voor de dingen waar jij echt verstand van hebt en ik helemaal niet. Je hebt twee films. Allebei is het een soort, de eerste zeker. Tweede deel. The Goal heb je.
2: The Goal, inderdaad. En nu niet Resistance, maar Liberté. Het is het tweede deel en het sluitstuk van het tweeluik van Antonin Baudry, die de Goal aanhaalde met dit verhaal. Dit is in Frankrijk echt een succesvolle reeks geweest. En nu in Nederland komt hij ook het tweede deel uit. Die was daar al wat eerder uit. Dus voor de mensen die Resistance in de bioscoop hebben gezien, hoef je maar een maand te wachten om nu ook Liberté te zien.
0: Ja, en een indrukwekkende film, hè? Geschiedenis.
2: Geschiedenis, inderdaad. En het verhaal gaat nog steeds over de Gaul. En hij begint steeds meer wicht te krijgen als de leider van de Vrije Fransen. En hij moet natuurlijk nog steeds Nazi-Duitsland zien tegen te houden. En een resistance uitvoeren. En hier is het niet alleen maar hoe het gezet wordt opgezet, maar ook de strijd zelf.
0: Ja, mensen die de geschiedenis kennen weten dus natuurlijk eigenlijk wel hoe de film gaat. Maar het is indrukwekkend om te zien. Het is ook heel mooi verfilmd. The Goal. En nou ja, ik moet eigenlijk eerst Resistance nog kijken. En dan kan ik daarna Liberté kijken. Maar goed, Liberté, net nu nieuw in de bioscoop. Deel 2 dus van The Goal. Maar dan heb je nog een deel 2, Fall 2. Dan moet ik zeggen dat ik Fall 1 heb gezien. En dan moet ik ook weer eerlijk zeggen, ik heb hem niet afgekeken. Ik kon het niet aanzien. Het was te spannend. Twee meiden van de leeftijd van mijn dochter die opgesloten bovenop een zendmast zitten. En ik kon hem niet afkijken. Maar nu is er een soort deel 2.
2: Ja, het is een deel 2 inderdaad. Als eerste, nou, dan was de film wel heel effectief dat het jou je zo heeft laten voelen.
0: Nou.
2: De film wel goed zijn werk gedaan, maar ik kan me ergens voorstellen hoe je het omschrijft. Dat het, waardoor je er op zo'n manier naar kijkt. Ik weet niet of je de tweede moet gaan kijken ook. Maar in ieder geval voor de mensen zie ik wel.
0: En die heet Deadpoint.
2: Deadpoint inderdaad. Ik ga even kort uitleggen waar die over gaat. Het zijn ook weer twee jongvolwassen vrouwen die op stap gaan. En nu klimmen ze niet een radiotoren op, maar ze gaan om het rouwen van een van de zussen van de twee vriendinnen om die zus te rouwen, gaan ze naar Thailand, naar een beduchte berg, een beduchte hike. En door een uitverschuiving gaat er het nodige mis, waardoor ze weer opgesloten raken. Net als in Val 2, maar niet op een radiomast, maar op een andere hoofdplek, een berg in Thailand.
0: Ja, ik heb ook hier de trailer even van gezien. Het is goed hoog waar ze in de problemen komen. Dus nou, hou je van griezelen en hoogtes en jou kan niks gebeuren, maar op het doek weet je het allemaal maar niet. Ga Fall 2 kijken. Deadpoint heet hij. En deze tips over The Goal en Fall 2 en meer staan te lezen op onze website forever49radio.nl of natuurlijk in onze gratis radio app. Dan rest mij weer niks anders dan jou een lekker weekend te wensen, Roland.
2: Heel erg ontzettend dank. En jij ook een fijn weekend, Ron.
0: Tot volgende week.
1: Welke films draai je er in de bioscoop? Je hoort het bij Ron in de middag op Forever 49.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
8: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
8: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
11: Ja.
8: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
14: Forever 49, 6:30 headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een

0: matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier vertraging. En op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Grave ook een uur vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is de vertraging 3 kwartier. Er is iemand onwel geworden en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
3: 60s, 70s en 80s. Forever 49. De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de middag.

0: vrolijk. Dat hebben veel mensen op de vrijdagmiddag. En lekker relaxed weekend voor de deur. Wham and the edge of heaven. Het randje van de hemel. Oh, trouwens. Wie zou er straks uit een vliegtuig gaan springen?
1: De mooiste prijzen win je hier. Bij Forever 49.
0: Ja, zo is het. Ik ga straks iemand bellen. Dus als je nou hebt ingezonden, blijf een beetje in de buurt van je telefoon. Want straks gaat hij eruit. De parachutesprong boven Texel. Ik zou hem zelf wel willen winnen, eerlijk gezegd.

0: is, dat is eigenlijk om te oefenen hoe je bij een echte skydive een free fall doet. Dat is wat de mensen die indoor gaan springen gaan oefenen. Maar we geven dus ook een prijs weg aan iemand die echt uit een vliegtuig gaat springen. Nou, ben ik even heel benieuwd. Brenda, ben je daar?
1: Ik ben nog.
0: Ja! Hoi. Ja! Ja! Je weet hoe ik je voor bel, hè, Brenda?
1: Ik vind het heel goed, ja, ja.
0: Oh, heerlijk. Ik zie het overigens. Je komt uit Schinveld. Nou heb ik dat net heel snel even ingetikt op Google Maps, want ik had geen idee. Maar dat is in het heerlijke Bourgondisch Limburg, hè?
1: Ja, prachtig hier. Ja
0: zo is het. En een bijzonder taaltje. Soms versta ik er geen woord van.
1: Snap ik. Dat heb ik bij jullie.
0: Ja, echt waar, joh?
1: Ja, zeker.
0: Terwijl dat is toch het gewone normale ABN. Zou je denken, nou, dat spreekt iedereen. Ja. Nou ja, je spreekt het natuurlijk ook wel. Ik versta je nu prima.
1: Goed zo.
0: Jij stuurde een heel verhaal in omdat je graag een parachutesprong wil winnen. Maar je moet bij je vader wel eens bijspringen, die al wat ouder aan het worden is. Wat is zijn leeftijd?
1: 73.
0: Ah, en nog meer in het leven, Steve Ordinaire?
1: Ja, we zijn echt allebei helemaal weg van die muziek. Ik zeg altijd, ik ben ook eigenlijk te laat geboren. En qua muziek genres. En wij gaan altijd concertjes af van die coverbandjes.
0: Oh, leuk.
1: En daar genieten we echt heel erg van. Dus we zijn wel allebei heel erg fan van jullie zender. En die staat bij ons eigenlijk ook altijd op.
0: Wat gaaf. Maar ik begrijp dus, Brenda, dat jij nog geen 49er bent. Of wel?
1: Nee.
0: Nog niet?
1: Nog niet.
0: Het gaat vanzelf, hè, kan ik je verzekeren.
1: Mag ik hopen, ja.
0: Ja. En een 49er is een levensinstelling. Dus als jij ook gewoon midden in het leven staat, ben je voor mij ook gewoon een 49er, hoor.
1: Kijk, goed zo.
0: En nou zag ik, jouw vader is maar één keer in zijn leven naar een concert geweest, hè?
1: Ja. Klopt, in 1999 in Landgraven, Pinkpopterrein, heeft hij de Rolling Stones gezien.
0: Oh, dan is dat ook niet gelijk. Dat is wel gelijk. Als je dan een concert doet, is dat wel perfect.
1: Dan goed, hè?
0: Ja.
1: Maar een vuurspuwende draak is erbij gebleven.
0: Zo dan.
1: Ja.
0: Ja, dat doen de coverbandjes meestal niet. Dat is jammer.
1: Nee. Nee, dat klopt.
0: Ja. Brenda, nou, jij springt bij je vader in. En je had zoiets van, ik zou eigenlijk wel eens daadwerkelijke sprong in het diepe willen wagen. Ik heb het goede nieuws voor je. Jij gaat echt de schuifdeur open en zo, hop, een vliegtuig uitspringen.
1: Jumping Jack Flash.
0: Ja, precies. Want dat is de plaat die je hebt ingestuurd, hè? Ook Rolling Stones. Ja. Jumping Jack Flash. Dan mag jij die Jack Flash even doen.
1: Ja.
0: Word je al zenuwachtig?
1: Ja. Dat hoor je goed. Ja, inderdaad. Ik heb er nu al echt enorm veel zin in. Ja, eerlijk.
0: Ja, nou, het is echt fantastisch om te doen. Dus ga daarvan genieten. Super gefeliciteerd. Doe je vader de groeten. En maak een beetje reclame voor ons. En veel plezier bij je uit het vliegtuig springen.
1: Dankjewel, echt dikke dankjewel. Super.
0: Mooi weekend.
1: Bedankt.
0: Hoi hoi.
2: Hoi.
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door City Skydive en Paracentrum Texel.

0: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Het is 6:00.
21: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
20: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik is de vertraging ook 1 uur.
20: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s.

lekker van een 49er is. Heeft niks met leeftijd te maken. Gewoon iemand die midden in het leven staat. En al die lekkere plaatjes die we draaien hier natuurlijk. En de winacties, joh. Net Brenda nog blij gemaakt met een echte parachutesprong. En volgende week, dan hebben we eens een leuke winactie. Daar hoor je later meer over. En maandag, dan gaan de kaarten voor Donna's Hot Stuff eruit. Je kan dus nog meedoen. Kijk even op de website of in onze app. En over een uurtje, dan draait Bernard in Classic Grooves weer de lekkerste soul en disco. Ik neem even een voorschot.

0: prachtig liedje. Ja, over de tekst zal ik het een andere keer wel weer een keer hebben. Maar misschien weet je dat al lang. Of heb je zitten meeluisteren, dat kan ook. Maar het was in ieder geval het prachtige Luca van Susanna Vega. Bijna 6:15, vrienden. Is je weekend al begonnen? Ik hoop het maar. Ja, al wel. Mijn weekend is ook nog niet begonnen, maar ik vermaak me prima, moet ik zeggen.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Nou, hier heb je al. Kan ik gewoon lekker iets uit mijn platenkast draaien? Oké, nou, als ik zeg zwarte pakken, zonnebrillen en een missie van God. Ja, dan weet je eigenlijk al genoeg, hè? De Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Dat kreeg in 1980 echt een flinke nieuwe impuls door de film The Blues Brothers. Met John Belushi en Dan Aykroyd natuurlijk. Maar het nummer was toen best al een tijdje onderweg. Het origineel is van Solomon Burke uit 1964. En later werd het ook opgenomen door onder andere Rolling Stones, Wilson Pickett. En The Blues Brothers die maakten er vooral een heerlijke opzwepende soulshow van. Met die beroemde oproep van Jake aan iedereen die wel eens wakker wordt en denkt: ik mis iets. Ja, misschien heb je gewoon iemand nodig om van te houden. Ik ga hem lekker hard zetten. Hier is hij uit mijn platenkast. The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love.

we de Beautiful Noise. Ja, dat is met alle plaatjes eigenlijk die we hier draaien op Forever 49. We merken vaak, er komen steeds nieuwe luisteraars bij. Maar er zijn ook zat luisteraars die dat getal 49 nog niet gepasseerd zijn. Maar wel midden in het leven staan. Nou, er zijn het ook 49ers hoor. Zoals je weet, 49ers zijn, dat is geen leeftijd. Het is gewoon een way of life.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.

0: tel voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Is ja. Dat echt serieus? Wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
15: Kippie.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder. Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish.

0: Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, half 7 headlines.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gaza-strook. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. En de provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog heel veel vertraging in het zuiden van het land. Onder andere op de A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Ravenstein. 3 kwartier vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. 1/2 uur vertraging. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum. 1/2 uur vertraging. En op de N324 Nijmegen-Oss tussen Alverna en Neder-Asselt is de vertraging ook nog 1/2 uur. Heeft natuurlijk ook te maken met de afgesloten A73.

wel thuis zijn. Ik heb al wat berichtjes binnengekregen op 03-8-449-449 van Ronnie. Wij gaan aan tafel. Bedankt voor de leuke plaatjes. Maar je kan thuis ook doorluisteren als je dat leuk vindt. Gewoon op je tv of zeg tegen je smart speaker: speel 4EVER49 radio. En dan komt het ook allemaal goed. En dan hoor je bijvoorbeeld deze: Elvis.

0: vrienden. Je luistert Forever 49 Radio. En dit is John Farnham bij Ron in de Middag.
1: Relax de dag afronden. Doe je met Ron in de Middag op Forever 49.
0: Ja, dat is zo. Maar straks na 7 uur wordt het genieten, jongens. Oh, ik hou daarvan. Zometeen soul en disco op de radio. Ja, want Bernard ter Horst gaat straks 2 uur lang alleen maar soul en disco draaien. Yes. Het is wel een beetje mijn favoriete programma zo meteen, hoor. Oh, en net draaide ik Blues Brothers. Zullen we nog een beetje Blues Brothers doen? Uit de film dan. Hier is Aretha Franklin.

Adam, ik ook. Aretha Franklin en Think. Ik heb net even in de platenkoffer zitten sneaken hier. Want Bernard loopt weg, maar zijn platenkoffer staat hier al. Ik heb Donna Summer erin zien zitten. Ik zag de Temptations, de Spinners, T-Connection. Ja, nou ja, hij gaat zo meteen de lekkerste soul en disco voor je draaien. En, oh, daar heb je hem. Wat gaat... Bernard! Wat is je eerste plaat straks? Oh, dat is leuk! Heel leuk. Hij gaat zo meteen beginnen met Lakeside. Lekkere funk. Nou vrienden, ik wens je een heel fijn weekend. Doe dingen die ik ook niet zou doen. Dat, ja, geef je ruime marge. En wees een beetje lief voor elkaar. Hè?

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het is 7 uur.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker omdat de IT-beveiliging op orde is. Het kabinet stelt €12 miljoen beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gaza-strook. En de humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49. 70s. 70s en 80s. Soul en disco in classic grooves.

0: The Temptations en Memories.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! Het stond op het album Truly For You en dat was het album uit 1984 waar ook die hele grote hit van hun op stond. Treat Her Like a Lady. Goedenavond, het is vrijdagavond. Je luistert naar Forever 49. Dit is Classic Grooves. 2 uur lang draaien weer heerlijke soul en disco classics uit de 70s en 80s. De bekende en minder bekende, het komt allemaal voorbij. En onze favorite flashback van vanavond, dat is Jocelyn Brown. Dat verderop in het uur, nu Selection en Got To Be Real.

Ze werd nog het meest bekend van Let the Music Play. Dat was een behoorlijke hit, maar deze werd ook veel gedraaid in de disco's. Give Me Tonight. Goedenavond, Classic Grooves, Forever 49. Straks Billy Ocean en Love Zone. Ook zo'n vergeten song. En dit is de band die luistert naar de naam Delegation. Hit na hit hadden ze, vooral in Engeland. Hier is It's Your

en toe hoor je in dit programma ook albumtracks. Maar dat zijn niet zomaar albumtracks. Nee, dit was Love Zone van Billy Ocean. Voorbeeld 1. Dit is voorbeeld 2. Ja,

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Hallo, Odido Business hier.

0: En 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Forever 49 weerbericht.
8: Het blijft droog bij een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht is het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe de zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in het noordwesten en het wordt 19 tot 22 graden. Er staat morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. En 's avonds vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag wordt het rustiger, droger en krijgen we meer zon te zien. En de temperaturen horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is Classic Grooves.

0: en Automatic. En als je het over de krachtigste stemmen uit de soul- en dancemuziek hebt, dan staat haar naam gegarandeerd bovenaan de lijst. Jocelyn Brown. Ze zong achtergrondvocalen voor John Lennon en bracht Snap aan een wereldberoemde sample I Got The Power. Maar haar allergrootste moment in de spotlights, die schreef ze helemaal zelf. Alleen al dat herkenbare a cappello intro, dat zette gegarandeerd elke dansvloer in lichte laaien. Zet de radio maar een streepje harder voor de ultieme soul-klassieker. Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

In de jaren 80 struinde ik de Amerikaanse importwinkels af hier in Nederland met die fantastische Amerikaanse disco-import die je eigenlijk alleen in het weekend hoorde in de disco's, maar nooit in de hitparade terechtkwamen. Maar dat zijn wel van die platen die je hier ook af en toe voorbij hoort komen. En dit was er eentje, Strikers, Body Music. En vele van de disco-classics zijn natuurlijk ook een hit geweest. Daar is dit ook weer een goed voorbeeld van. Cool and the Gang met de ballad Cherish.

Van een stem heeft die man, hè? Larry Graham en Sooner or Later. Straks deel 2 van Classic Grooves. Met daarin natuurlijk nog aandacht voor onze favorite flashback. Dat is Jocelyn Brown. We hebben straks een hele bijzondere uitvoering.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
14: Kippie.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja. Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld.
22: 50.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: De Beter Pickabillies.
24: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Het is 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. Maar op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. En het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
25: Celebrating life.
26: 60s, 70s en 80s.
25: Forever 49.
27: 70s. 70s en 80s.
28: 80s.
29: Soul en disco.

0: Morgan, Shine On.
1: Dit is Classic Grooves. Let's go!
0: Het was een veelgeziene gast bij Ferry Maat in de Soul Show vroeger. En eigenlijk heeft hij in Nederland veel te weinig erkenning gehad. Ik denk dat onze jazz-liefhebbers nog veel meer van George Duke hebben genoten. Hij heeft heel veel mooie hits gehad. Althans, in Amerika. Mooie muziek gemaakt. En dit was een van zijn disco-nummers, Shine On. En daarmee begon deel 2 van Classic Grooves. Op deze vrijdagavond, Forever 49. Nu met Narada Michael Walden en Divine Emotions.

De zangeres Princess werd in Nederland bekend in 1985 met Say I'm Your Number One. Die bereikte nog de 7e plaats van de hitparade. Haar 2e single was After the Love Is Gone. Ook die kennen we allemaal wel. Maar dit was dus haar 3e single. Dat was I'll Keep On Loving You. En die bleef helaas in de tipparade hangen. Wel een lekker nummer trouwens.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas. Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Forever 49 weerbericht.
8: Het blijft droog bij een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht is het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe de zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in het noordwesten en het wordt 19 tot 22 graden. Er staat morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. En 's avonds vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag wordt het rustiger, droger en krijgen we meer zon te zien. En de temperaturen horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49.
7: Soul en disco in classic grooves. Forever 49.

disco en daar hadden ze behoorlijk succes mee. Imagination was dat, de Music and Lights. We gaan luisteren naar een stem die je uit duizenden herkent. Inderdaad, onze favorite flashback van vanavond, Jocelyn Brown. Maar dan in een heel bijzondere combinatie. Iedereen kent de iconische discoband Heatwave natuurlijk, van een mega hit Boogie Nights. Maar wist je dat ze eind jaren 80 de studio indoken met niemand minder dan de Queen of Dance zelf? Ofwel met Jocelyn Brown. En die nam in dit nummer de lead vocals voor haar rekening op deze heerlijke, zwoele cover van Roberta Flack. Dit is Ultima Soul. Dit is Heatwave. Samen met Jocelyn Brown. En hier is Feel Like Making Love.

Class Action en Weekend. Ik ken het nummer inderdaad van deze band uit de jaren 80. Werd veel gedraaid in de disco's toen de tijd. Maar het nummer is eigenlijk al eerder uitgebracht in de jaren 70 door de discogroep Freak. En wat dan wel bijzonder is, is dat zowel de zangeres van de discogroep Freak als zowel deze zangeres van Class Action dezelfde is. Inderdaad, dezelfde liedzangeres zong dit nummer Weekend en dat was Christine Walcher. Het is maar dat je het weet natuurlijk. Wat denk je van Lou Rawls? Hier is Lady Love. Classic Grooves.

0: Jackson and Another Man. Dit was het weer. Classic Grooves voor deze vrijdagavond. Volgende week zijn we er weer. Dan geven we weer een rondje disco weg. Iedere vrijdagavond hier op Forever 49 tussen 7 en 9. Ik wens je een fijn weekend en tot de volgende keer. Hoi!
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Godver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Wat school is

0: of doneer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglever kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Slip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. En in Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. Maar op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl.

0: training die bij jou past op debaak.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij

0: Forever 49 weerbericht.
1: Het blijft droog bij een mix van wolken en opklaringen. De matige zuidwestenwind is vlak aan zee vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht is het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe de zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in het noordwesten en het wordt 19 tot 22 graden. Er staat morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. En 's avonds vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag wordt het rustiger, droger en krijgen we meer zon te zien. En de temperaturen horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin. Boost yourself.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
14: Dank je.
13: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
14: Geen idee.
13: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
14: Ja.
13: Waarin dan?
14: Weet ik nog niet.
13: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Zo.
15: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
17: Aquaparken voor tickets €200, please.
16: Zei jij nou €200?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
16: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
21: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
22: Kippie.
23: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Het is 10 uur.
27: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiaanse restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet

0: weken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1...

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Forever 49 weerbericht.
6: Komende nacht is het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe de zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in het noordwesten en het wordt 19 tot 22 graden. Er staat morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. En 's avonds vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag wordt het rustiger, droger en krijgen we meer zon te zien en de temperaturen horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's
18: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Het is 11 uur.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post.
20: De Amerikaanse president Trump verband per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden. Maar hij onderbouwt zijn bewering niet. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
21: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. Hey, listen up, y'all. This room's a mama.

0: AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Amazon presenteert Erik.

zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe de zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in het noordwesten en het wordt 19 tot 22 graden. Er staat morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. En 's avonds vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag wordt het rustiger, droger en krijgen we meer zon te zien en de temperaturen horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Wij zijn klaar.
5: QuickFit en weer verder.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Het is 12 uur.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s.